0: die bestaan wereldwijd nog niet. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e-eeuws schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van...

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e-eeuw schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e-eeuw schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e-eeuws schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: President Trump heeft gisteravond het nieuwe presidentiële vliegtuig Air Force One gepresenteerd. Het toestel is een omgebouwde Boeing 747 uit Qatar die vorig jaar is geschonken door de Qatarese koninklijke familie met een nieuwwaarde van ongeveer $400 miljoen. Het toestel blijft in gebruik tot de verwachte levering van nieuwe vliegtuigen in 2028. De Poolse president Nawrocki heeft besloten de hoogste onderscheiding van het land in te trekken bij zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is het besluit van Zelensky om een legeronderdeel naar het Oekraïense opstandelingenleger te vernoemen. De kwestie zorgt voor spanningen tussen Polen en Oekraïne. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 jaar oud bevrijd uit een oververhitte auto nadat het daar 10 minuten alleen was achtergelaten. Omstanders haalden het kind uit de auto voordat agenten arriveerden. Waarom het kind achtergelaten is en hoe het nu gaat, is onbekend. Er is een melding gedaan bij Veilig Thuis. In grote delen van het land trokken vanuit het zuidwesten hevige onweersbuien met windstoten en hagel over, waarvoor code oranje werd afgegeven. Hulpdiensten in onder meer Utrecht en Flevoland ontvingen veel meldingen van schade, zoals omgevallen bomen en brand door blikseminslag. Ook kwamen er veel foto's binnen van het noodweer en de gevolgen daarvan. Het weerbericht. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten en zuidoosten van het land.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Poolse president Nawrocki heeft besloten de hoogste onderscheiding van het land in te trekken bij zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is het besluit van Zelensky om een legeronderdeel naar het Oekraïense opstandelingenleger te vernoemen. De kwestie zorgt voor spanningen tussen Polen en Oekraïne. President Trump heeft gisteravond het nieuwe presidentiële vliegtuig Air Force One gepresenteerd. Het toestel is een omgebouwde Boeing 747 uit Qatar, die vorig jaar is geschonken door de Qatarese koninklijke familie, met een nieuwwaarde van ongeveer $400 miljoen. Het toestel blijft in gebruik tot de verwachte levering van nieuwe vliegtuigen in 2028. In grote delen van het land trokken vanuit het zuidwesten hevige onweersbuien met windstoten en hagel over, waarvoor code oranje werd afgegeven. Hulpdiensten in onder meer Utrecht en Flevoland ontvingen veel meldingen van schade, zoals omgevallen bomen en brand door blikseminslag. In Midden-Nederland is een NL-alert verstuurd vanwege extreme weersomstandigheden. Mensen in Flevoland en in gemeenten die aan die provincie grenzen werden opgeroepen binnen te blijven en alleen 112 te bellen in levensbedreigende situaties. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 jaar oud bevrijd uit een oververhitte auto nadat het daar 10 minuten alleen was achtergelaten. Omstanders haalden het kind uit de auto voordat agenten arriveerden. Waarom het kind achtergelaten is en hoe het nu gaat, is onbekend. Er is een melding gedaan bij Veilig Thuis. Het weerbericht. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Utrecht zijn in de nacht tussen 2:30 en 2:30 op twee locaties vrouwen mishandeld door een man. De politie onderzoekt de incidenten en heeft foto's van de verdachte verspreid. De verdachte is ongeveer tussen de 20 en 40 jaar oud, heeft een slank postuur, licht getinte huidskleur, kort donker haar en een opvallende manier van lopen. Een grote brand heeft het FIFA Dominicus Beach bij Wyndham Resort in de Dominicaanse Republiek vrijwel volledig verwoest. Ongeveer 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Een Italiaanse toerist van 46 kwam om het leven. 6 mensen raakten gewond, van wie 3 naar het ziekenhuis zijn gebracht. En de oorzaak wordt onderzocht. James Burroughs, medebedenker van de comedieserie Cheers en regisseur van onder meer Will & Grace, Friends, The Big Bang Theory en Taxi, is op 85-jarige leeftijd overleden. In zijn carrière werd hij 48 keer genomineerd voor een Emmy en won hij 11 keer, waarvan 6 maal voor Cheers. Vorig jaar regisseerde hij nog afleveringen van Mid-Century Modern. Oranje speelt vanavond om 7 uur Nederlandse tijd zijn tweede WK-wedstrijd tegen Zweden in Houston. In het vorige duel tegen Japan eindigde de stand op 2-2 en was het spel verbeterd ten opzichte van eerdere oefenwedstrijden. Mogelijke aanpassingen in het middenveld en meer dynamiek moeten zorgen voor verdere vooruitgang. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een grote brand heeft het FIFA Dominicus Beach by Wyndham Resort in de Dominicaanse Republiek vrijwel volledig verwoest. Ongeveer 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Een Italiaanse toerist van 46 kwam om het leven. 6 mensen raakten gewond, van wie 3 naar het ziekenhuis zijn gebracht. En de oorzaak wordt onderzocht. In Utrecht zijn in de nacht tussen 2 en 2:30 op 2 locaties vrouwen mishandeld door een man. De politie onderzoekt de incidenten en heeft foto's van de verdachte verspreid. De verdachte is ongeveer tussen de 20 en 40 jaar oud, heeft een slank postuur, licht getinte huidskleur, kort donker haar en een opvallende manier van lopen. Oranje speelt vanavond om 7 uur Nederlandse tijd zijn tweede WK-wedstrijd tegen Zweden in Houston. In het vorige duel tegen Japan eindigde de stand op 2-2 en was het spel verbeterd ten opzichte van eerdere oefenwedstrijden. Mogelijke aanpassingen in het middenveld en meer dynamiek moeten zorgen voor verdere vooruitgang. James Burrows, medebedenker van de comedieserie Cheers en regisseur van onder meer Will & Grace, Friends, The Big Bang Theory en Taxi, is op 85-jarige leeftijd overleden. In zijn carrière werd hij 48 keer genomineerd voor een Emmy en won hij 11 keer, waarvan 6 maal voor Cheers. Vorig jaar regisseerde hij nog afleveringen van Mid-Century Modern. Het weerbericht. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Een wandtapijt uit de 16e eeuw is teruggekeerd naar het Engelse landhuis Oxburgh in Norfolk, waar het eeuwenlang hing. Het tapijt werd vorig jaar herkend door een Britse curator tijdens de kunstbeurs TFAF in Maastricht en werd aangeboden door een Belgische kunsthandelaar. Het werk is nu opnieuw te zien in Oxburgh en verkeert in opvallend goede staat. In Zweden belegt ongeveer 40% van de inwoners via een investeringsspaarrekening, de zogenoemde ISK. Deze regeling, waarbij investeringen tot 27.000 euro belastingvrij zijn, heeft geleid tot 167 miljard euro aan investeringen in bedrijven. Beleidsmakers in Nederland en Brussel onderzoeken of zo'n regeling hier ook ingevoerd kan worden. In München zijn twee wagons van een goederentrein bij een rangeerongeluk van een brug gestort, waardoor een persoon is omgekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. De weg waarop de wagons zijn beland is afgesloten en er wordt aanzienlijke verkeershinder verwacht. Het spoor wordt alleen gebruikt door goederentreinen. De meeste gemeenten zijn bereid de spreidingswet voor asielopvang uit te voeren, al stellen ze vaak voorwaarden aan de locatie en samenstelling van de opvang. 11 gemeenten spreken over verzet, maar geven aan uiteindelijk aan de wet te moeten voldoen. In 10 coalitieakkoorden staat niets over asielopvang, meestal in kleine gemeenten of op locaties die al voldoen aan de wet. Het weerbericht. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Zweden belegt ongeveer 40% van de inwoners via een investeringsspaarrekening, de zogenoemde ISK. Deze regeling, waarbij investeringen tot 27.000 euro belastingvrij zijn, heeft geleid tot 167 miljard euro aan investeringen in bedrijven. Beleidsmakers in Nederland en Brussel onderzoeken of zo'n regeling hier ook ingevoerd kan worden. Een wandtapijt uit de 16e eeuw is teruggekeerd naar het Engelse landhuis Oxburgh in Norfolk, waar het eeuwenlang hing. Het tapijt werd vorig jaar herkend door een Britse curator tijdens de kunstbeurs TFAF in Maastricht en werd aangeboden door een Belgische kunsthandelaar. Het werk is nu opnieuw te zien in Oxburgh en verkeert in opvallend goede staat. De meeste gemeenten zijn bereid de spreidingswet voor asielopvang uit te voeren, al stellen ze vaak voorwaarden aan de locatie en samenstelling van de opvang. 11 gemeenten spreken over verzet, maar geven aan uiteindelijk aan de wet te moeten voldoen. In 10 coalitieakkoorden staat niets over asielopvang, meestal in kleine gemeenten of op locaties die al voldoen aan de wet. In München zijn 2 wagons van een goederentrein bij een rangeerongeluk van een brug gestort, waardoor een persoon is omgekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. De weg waarop de wagons zijn beland is afgesloten en er wordt aanzienlijke verkeershinder verwacht. Het spoor wordt alleen gebruikt door goederentreinen. Het weerbericht. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's
6: en 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een 16e eeuws wandtapijt met de Bijbelse koningin Esther is na ruim 100 jaar teruggekeerd naar het Britse landhuis Oxburgh in Norfolk. Het tapijt werd vorig jaar herkend door een Britse curator op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht, waar het werd aangeboden door een Belgische kunsthandelaar. Het tapijt, waarschijnlijk rond 1510 in Brussel gemaakt, is vanaf dit weekend weer te zien voor publiek. Noodweer heeft gisteravond een bruiloftsfeest in het Twentse Manden verstoord nadat een beek overstroomde en waterrestaurant Watermolen Bels instroomde. De 150 gasten moesten met hulp van de brandweer veilig worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Het restaurant is voorlopig gesloten en heeft grote schade opgelopen. Door het noodweer zijn vandaag festival Juliana Pop bij Julianadorp en de mountainbikewedstrijd Bartje 200 in Drenthe afgelast. Op beide locaties zijn tenten, podia en terreinen door storm en water zwaar beschadigd. Veiligheid voor bezoekers en deelnemers kan hierdoor niet worden gegarandeerd. President Paz van Bolivia heeft een noodtoestand afgekondigd om blokkades en demonstraties te beëindigen. De maatregel geeft de regering meer bevoegdheden om het leger en de politie in te zetten. Protesten, waaronder snelwegblokkades door vakbonden, leiden al bijna 6 weken tot tekorten aan brandstof, voedsel en medicijnen. Kate Douglas heeft het wereldrecord op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 24-jarige Amerikaanse zwom bij wedstrijden in Indianapolis 23,59 seconden, waarmee ze 0,02 seconden sneller was dan het oude record van de Zweedse Sarah Sjöström uit 2023. Douglas is de eerste Amerikaanse vrouw sinds 1983 met dit record. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving. Het weerbericht. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vanochtend volgens Libanese media zeker 5 mensen omgekomen. De aanvallen volgden een dag nadat een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah was afgekondigd. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat schrijft het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na een bezoek aan 2 detentiecentra en de gevangenis in Ter Apel. Volgens de dienst Justitiële Inrichtingen werden vorig jaar ruim 3000 vreemdelingen in bewaring gesteld. In Utrecht zijn in de nacht van donderdag op vrijdag op 2 plekken vrouwen mishandeld. De incidenten gebeurden tussen 2 en 3:30 aan de Potgietenstraat en de Leidse Veer. De politie heeft foto's van een verdachte verspreid en vraagt getuigen zich te melden. President Paz van Bolivia heeft een noodtoestand afgekondigd om blokkades en demonstraties te beëindigen. De maatregel geeft de regering meer bevoegdheden om het leger en de politie in te zetten. Protesten, waaronder snelwegblokkades door vakbonden, leiden al bijna 6 weken tot tekorten aan brandstof, voedsel en medicijnen. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving. Het weerbericht. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in Den Bosch haar eerste toespraak gehouden sinds zij het partijleiderschap overnam van Esther Ouwehand. Teunissen uitte in haar speech kritiek op het klimaatbeleid van het kabinet en pleitte voor scherpere keuzes zoals het beëindigen van de bio-industrie. Ook sprak ze over vluchtelingen, Palestijnen en de koers van haar partij. Het KNMI registreerde gisteravond meer dan 188.000 bliksemontladingen tijdens hevig noodweer, waarbij schade ontstond en een dode viel. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege de extreme weersomstandigheden. De komende dagen blijft het erg warm, met temperaturen tot 32 graden en geldt code geel door aanhoudende hitte en kans op onweer in het zuiden. In Duitsland, België en Frankrijk zorgden hoge temperaturen gisteren voor noodweer met onweer en storm. In België leidde tot ruim 300 meldingen bij de brandweer, schade aan onder meer bomen en molens en 1 gewonde. In Duitsland raakten 9 mensen gewond door blikseminslag bij een sportevenement en in Frankrijk is code oranje afgekondigd vanwege de hitte. De voormalige opperbevelhebber van het Oekraïense leger, Valery Zaluzhny, waarschuwt tegenover de NOS voor te grote verwachtingen over een snel einde aan de oorlog met Rusland. Zaluzhny noemt de oorlog een padstelling en stelt dat zowel Oekraïne als Rusland hun doelen militair niet kunnen behalen. Volgens een recente peiling heeft 73% van de Oekraïners vertrouwen in Zaluzhny.
2: Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving.
1: Het weerbericht. Veel zon en in het uiterste oosten kans op een onweersbui. Tussen 23 graden aan zee tot 32 graden in het zuiden. Vanavond is het vrijwel overal zonnig. Later neemt de kans op een onweersbui in het zuidoosten toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
7: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het KNMI registreerde gisteravond meer dan 188.000 bliksemontladingen tijdens hevig noodweer, waarbij schade ontstond en een dode viel. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege de extreme weersomstandigheden. De komende dagen blijft het erg warm, met temperaturen tot 32 graden, en geldt code geel door aanhoudende hitte en kans op onweer in het zuiden. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in Den Bosch haar eerste toespraak gehouden sinds zij het partijleiderschap overnam van Esther Ouwehand. Teunissen uitte in haar speech kritiek op het klimaatbeleid van het kabinet en pleitte voor scherpere keuzes zoals het beëindigen van de bio-industrie. Ook sprak ze over vluchtelingen, Palestijnen en de koers van haar partij. De voormalige opperbevelhebber van het Oekraïense leger, Valery Zaluzhny, waarschuwt tegenover de NOS voor te grote verwachtingen over een snel einde aan de oorlog met Rusland. Zaluzhny noemt de oorlog een padstelling en stelt dat zowel Oekraïne als Rusland hun doelen militair niet kunnen behalen. Volgens een recente peiling heeft 73% van de Oekraïners vertrouwen in Zaluzhny. In Duitsland, België en Frankrijk zorgden hoge temperaturen gisteren voor noodweer met onweer en storm. In België leidde tot ruim 300 meldingen bij de brandweer, schade aan onder meer bomen en molens en 1 gewonde. In Duitsland raakten 9 mensen gewond door blikseminslag bij een sportevenement en in Frankrijk is code oranje afgekondigd vanwege de hitte. Dan lokaal nieuws. Een bakwagen is zaterdagochtend volledig uitgebrand aan de Zuidtangent in Heerhugowaard. De brandweer wist het vuur te blussen, maar het voertuig ging verloren. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Het weerbericht. Veel zon en in het uiterste oosten kans op een onweersbui. Tussen 23 graden aan zee tot 32 graden in het zuiden. Vanavond is het vrijwel overal zonnig. Later neemt de kans op een onweersbui in het zuidoosten toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Iran zegt de straat van Hormuz te hebben afgesloten voor de scheepvaart na vermeende schending van het bestand tussen Israël en Hezbollah. Israël voerde aanvallen uit op het zuiden van Libanon na beschietingen vanuit Hezbollah, waarbij het dodental volgens Al Jazeera is opgelopen tot 32. De Amerikaanse vicepresident stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat de zeestraat daadwerkelijk is afgesloten. Duizenden Nederlanders en andere fans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion waar het Nederlands elftal vanavond tegen Zweden speelt. De tocht van ongeveer 4 kilometer begon rond 9:15 in de ochtend bij een ander stadion. Ook Zweedse supporters zijn onderweg naar het NRG Stadium, waar het begin van de wedstrijd om 7:00 plaatsvindt. In Nederland wachten ruim 54.000 mensen op antwoord in hun asielprocedure. Door het nieuwe Europese migratiepact moeten veel asielzoekers langer wachten op een verblijfsvergunning, terwijl wie zich na 12 juni aanmelden binnen 6 maanden antwoord moet krijgen. De 31-jarige Bushra Youssef uit Syrië wacht al bijna 3 jaar op duidelijkheid. De Nederlandse cricketsters hebben in Southampton het derde groepsduel van het WK T20 ruim verloren van Australië, dat 98 runs meer maakte. Oranje staat na eerdere nederlagen tegen Bangladesh en India puntloos onderaan in de groep. Het volgende groepsduel is tegen Zuid-Afrika om 11:30 ochtends, gevolgd door de laatste wedstrijd tegen Pakistan. Dan lokaal nieuws. Een bakwagen is zaterdagochtend volledig uitgebrand aan de Zuidtangent in Heerhugowaard. De brandweer wist het vuur te blussen, maar het voertuig ging verloren. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.
3: Het weerbericht.
1: Veel zon en in het uiterste oosten kans op een onweersbui. Tussen 23 graden aan zee tot 32 graden in het zuiden. Vanavond is het vrijwel overal zonnig. Later neemt de kans op een onweersbui in het zuidoosten toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: On board!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: De 90's, maar ook de hits van nu.
8: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Duizenden Nederlanders en andere fans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion waar het Nederlands elftal vanavond tegen Zweden speelt. De tocht van ongeveer 4 kilometer begon rond 9:15 in de ochtend bij een ander stadion. Ook Zweedse supporters zijn onderweg naar het NRG Stadium, waar het begin van de wedstrijd om 7 uur plaatsvindt. Iran zegt de straat van Hormuz te hebben afgesloten voor de scheepvaart na vermeende schending van het bestand tussen Israël en Hezbollah. Israël voerde aanvallen uit op het zuiden van Libanon na beschietingen vanuit Hezbollah, waarbij het dodental volgens Al Jazeera is opgelopen tot 32. De Amerikaanse vicepresident stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat de zeestraat daadwerkelijk is afgesloten. De Nederlandse cricketsters hebben in Southampton het derde groepsduel van het WK T20 ruim verloren van Australië, dat 98 runs meer maakte. Oranje staat na eerdere nederlagen tegen Bangladesh en India puntloos onderaan in de groep. Het volgende groepsduel is tegen Zuid-Afrika om 11:30 ochtends, gevolgd door de laatste wedstrijd tegen Pakistan. In Nederland wachten ruim 54.000 mensen op antwoord in hun asielprocedure. Door het nieuwe Europese migratiepact moeten veel asielzoekers langer wachten op een verblijfsvergunning, terwijl wie zich na 12 juni aanmeldde binnen 6 maanden antwoord moet krijgen. De 31-jarige Bushra Youssef uit Syrië wacht al bijna 3 jaar op duidelijkheid. Dan lokaal nieuws. Een bakwagen is zaterdagochtend volledig uitgebrand aan de Zuidtangent in Heerhugowaard. De brandweer wist het vuur te blussen, maar het voertuig ging verloren. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.
3: Het weerbericht.
1: Veel zon en in het uiterste oosten kans op een onweersbui. Tussen 23 graden aan zee tot 32 graden in het zuiden. Vanavond is het vrijwel overal zonnig. Later neemt de kans op een onweersbui in het zuidoosten toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
7: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
8: Het station met

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In verschillende steden in Brazilië hebben inwoners in de nacht een alarmeringsbericht ontvangen met het woord misantropie. Het officiële waarschuwingssysteem, gebruikt voor noodsituaties, werd vermoedelijk gehackt en is uit voorzorg offline gehaald. De overheid meldt dat er geen sprake was van een noodsituatie en onderzoekt het incident. Bij noodweer zijn in de provincie Groningen gisteravond en vannacht meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. Langs de N362 tussen Delfzijl en Scheemda raakten circa 200 bomen beschadigd. Op de provinciale weg bij Hoge Zand vielen meer dan 40 bomen om. Ruim 120 hoveniers en boomspecialisten zijn bezig met het opruimen van de schade. Het nieuwe Europese asiel- en migratiepact is van kracht, waardoor asielzoekers die zich na 12 juni aanmelden binnen 6 maanden antwoord moeten krijgen. In Nederland wachten nu ruim 54.000 mensen op een beslissing in hun asielprocedure. Wie zich eerder aanmeldde, zoals de Syrische Bushra Youssef, kan mogelijk nog meerdere jaren op antwoord wachten. Duizenden Nederlandse en andere voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion waar het Nederlands elftal zijn tweede WK-wedstrijd tegen Zweden speelt. De tocht van 4 kilometer begon om 8:45 in de ochtend, onder leiding van de bekende Oranje Dubbeldekker. De wedstrijd Nederland-Zweden begint om 7:00 s'avonds Nederlandse tijd. Dan lokaal nieuws. Bij de brandweerkazerne in Herugowaard is zaterdagmiddag stilgestaan bij de Nationale Brandweerherdenking. Tijdens deze jaarlijkse herdenkingsdag wordt in heel Nederland aandacht besteed aan brandweermensen die tijdens de uitoefening van hun werk zijn overleden. Ook in Herugowaard vond een plechtig herdenkingsmoment plaats. Daarbij was onder meer burgemeester Maarten Poorter aanwezig.
2: Het weerbericht.
1: Later vanavond neemt de kans op een onweersbui in het zuidoosten toe. En in de nacht ook kans op buien. Tussen 15 en 19 graden. Zondag periode met zon. In het zuiden en oosten is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

jullie gaan een parfum met je zijn touchet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, lief met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Naar noodweer zijn in de provincie Groningen gisteravond en vannacht meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. Langs de N362 tussen Delfzijl en Scheemda raakten circa 200 bomen beschadigd. Op de provinciale weg bij Hoge Zand vielen meer dan 40 bomen om. Ruim 120 hoveniers en boomspecialisten zijn bezig met het opruimen van de schade. In verschillende steden in Brazilië hebben inwoners in de nacht een alarmeringsbericht ontvangen met het woord misantropie. Het officiële waarschuwingssysteem, gebruikt voor noodsituaties, werd vermoedelijk gehackt en is uit voorzorg offline gehaald. De overheid meldt dat er geen sprake was van een noodsituatie en onderzoekt het incident. Duizenden Nederlandse en andere voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion, waar het Nederlands elftal zijn tweede WK-wedstrijd tegen Zweden speelt. De tocht van 4 kilometer begon om 8:45 in de ochtend, onder leiding van de bekende Oranje Dubbeldekker. De wedstrijd Nederland-Zweden begint om 7:00 s'avonds Nederlandse tijd. Het nieuwe Europese asiel- en migratiepact is van kracht, waardoor asielzoekers die zich na 12 juni aanmelden binnen 6 maanden antwoord moeten krijgen. In Nederland wachten nu ruim 54.000 mensen op een beslissing in hun asielprocedure. Wie zich eerder aanmelden, zoals de Syrische Bousra Youssef, kan mogelijk nog meerdere jaren op antwoord wachten. Dan lokaal nieuws. Bij de brandweerkazerne in Herugowaard is zaterdagmiddag stilgestaan bij de Nationale Brandweerherdenking. Tijdens deze jaarlijkse herdenkingsdag wordt in heel Nederland aandacht besteed aan brandweermensen die tijdens de uitoefening van hun werk zijn overleden. Ook in Herugowaard vond een plechtig herdenkingsmoment plaats. Daarbij was onder meer burgemeester Maarten Poorter aanwezig.
2: Het weerbericht.
1: Later vanavond neemt de kans op een onweersbui in het zuidoosten toe. En in de nacht ook kans op buien. Tussen 15 en 19 graden. Zondag, periode met zon. In het zuiden en oosten is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Maar ook de hits van nu.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Oranje heeft op het WK in de tweede helft 4-1 weten te scoren tegen Zweden. Brian Brobbey en Cody Gakpo scoorden allebei 2 keer voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Dankzij de overwinning zet Nederland een grote stap richting de 8e finale. Een 68-jarige man is in het zuidwesten van Frankrijk overleden na een ruzie tijdens een potje jeu de boule. Hij werd in Mimizan met een metalen petankbal in het gezicht geslagen en zakte daarna in elkaar. Een 81-jarige verdachte is aangehouden. Een zwembad in Staphorst is vanochtend ontruimd nadat in de technische ruimte hypochloriet was vrijgekomen. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding over een vreemde lucht in het zwembad. Afrikaanse en Caribische leiders roepen landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel op om excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. Die oproep werd gedaan tijdens een conferentie in Ghana. Aanleiding is een VN-resolutie waarin de slavenhandel wordt bestempeld als een misdaad tegen de menselijkheid. Dan lokaal nieuws. Bij de brandweerkazerne in Herugowaard is zaterdagmiddag stilgestaan bij de Nationale Brandweerherdenking. Tijdens deze jaarlijkse herdenkingsdag wordt in heel Nederland aandacht besteed aan brandweermensen die tijdens de uitoefening van hun werk zijn overleden. Ook in Herugowaard vond een plechtig herdenkingsmoment plaats. Daarbij was onder meer burgemeester Maarten Poorter aanwezig.
3: Het weerbericht.
1: Later vanavond neemt de kans op een onweersbui in het zuidoosten toe. En in de nacht ook kans op buien. Tussen 15 en 19 graden. Zondag, periode met zon. In het zuiden en oosten is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. 80's and 90's.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat schrijft het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na een bezoek aan 2 detentiecentra en de gevangenis in Ter Apel. Volgens de dienst Justitiële Inrichtingen werden vorig jaar ruim 3000 vreemdelingen in bewaring gesteld. Oranje heeft op het WK overtuigend met 5-1 gewonnen van Zweden. Brian Brobbey en Cody Gakpo scoorden allebei 2 keer, waarna Crescencio Sommerville de eindstand bepaalde. Dankzij de ruime overwinning zet Nederland een grote stap richting de 8e finales. De vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez moet zich voor de rechter verantwoorden op verdenking van onder meer corruptie en machtsmisbruik. Begoña Gómez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank en haar paspoort inleveren. Justitie onderzoekt de zaak al 2 jaar. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio's Zaporizhia en Kharkiv zijn zeker 7 mensen omgekomen. Ook raakten zeker 23 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. De Oekraïnse autoriteiten waarschuwen voor nieuwe, grootschalige Russische aanvallen. Dan lokaal nieuws. Sterrenwacht Saturnus in Herugowaard doet op zondag 5 juli mee aan de landelijke zonnekijkdag. Bezoekers kunnen tussen 2:30 en 5:00 gratis veilig door speciale telescopen naar de zon kijken en meer leren over zonnevlekken en zonnevlammen. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud.
3: Het weerbericht.
1: Later vanavond neemt de kans op een onweersbui in het zuidoosten toe en in de nacht ook kans op buien. Tussen 15 en 19 graden. Zondag, periode met zon. In het zuiden en oosten is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.
6: Jouw weekend.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat schrijft het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na een bezoek aan twee detentiecentra en de gevangenis in Ter Apel. Volgens de dienst Justitiële Inrichtingen werden vorig jaar ruim 3000 vreemdelingen in bewaring gesteld. Oranje heeft op het WK overtuigend met 5-1 gewonnen van Zweden. Brian Brobbey en Cody Gakpo scoorden allebei twee keer, waarna Crescencio Somerville de eindstand bepaalde. Dankzij de ruime overwinning zet Nederland een grote stap richting de achtste finales. De vrouw van de Spaanse premier Pedro Sánchez moet zich voor de rechter verantwoorden op verdenking van onder meer corruptie en machtsmisbruik. Begoña Gómez moet zich twee keer per maand melden bij de rechtbank en haar paspoort inleveren. Justitie onderzoekt de zaak al twee jaar. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio's Zaporizhia en Kharkiv zijn zeker 7 mensen omgekomen. Ook raakten zeker 23 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. De Oekraïnse autoriteiten waarschuwen voor nieuwe, grootschalige Russische aanvallen. Dan lokaal nieuws. Sterrenwacht Saturnus in Herugowaard doet op zondag 5 juli mee aan de Landelijke Zonnekijkdag. Bezoekers kunnen tussen 2:30 en 5:00 gratis veilig door speciale telescopen naar de zon kijken en meer leren over zonnevlekken en zonnevlammen. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud.
2: Het weerbericht.
1: Later vanavond neemt de kans op een onweersbui in het zuidoosten toe en in de nacht ook kans op buien. Tussen 15 en 19 graden. Zondag, periode met zon. In het zuiden en oosten is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat schrijft het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na een bezoek aan twee detentiecentra en de gevangenis in Ter Apel. Volgens de dienst Justitiële Inrichtingen werden vorig jaar ruim 3000 vreemdelingen in bewaring gesteld. Oranje heeft op het WK overtuigend met 5-1 gewonnen van Zweden. Brian Brobby en Cody Gakpo scoorden allebei twee keer, waarna Crescencio Summerville de eindstand bepaalde. Dankzij de ruime overwinning zet Nederland een grote stap richting de achtste finales. De vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez moet zich voor de rechter verantwoorden op verdenking van onder meer corruptie en machtsmisbruik. Begoña Gomez moet zich twee keer per maand melden bij de rechtbank en haar paspoort inleveren. Justitie onderzoekt de zaak al twee jaar. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio's Zaporizhia en Kharkiv zijn zeker 7 mensen omgekomen. Ook raakten zeker 23 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. De Oekraïnse autoriteiten waarschuwen voor nieuwe, grootschalige Russische aanvallen. Dan lokaal nieuws. Sterrenwacht Saturnus in Herugowaard doet op zondag 5 juli mee aan de landelijke zonnekijkdag. Bezoekers kunnen tussen 2:30 en 5:00 gratis veilig door speciale telescopen naar de zon kijken en meer leren over zonnevlekken en zonnevlammen. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud.
2: Het weerbericht.
1: Later vanavond neemt de kans op een onweersbui in het zuidoosten toe en in de nacht ook kans op buien. Tussen 15 en 19 graden. Zondag, periode met zon. In het zuiden en oosten is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat schrijft het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na een bezoek aan 2 detentiecentra en de gevangenis in Ter Apel. Volgens de dienst Justitiële Inrichtingen werden vorig jaar ruim 3000 vreemdelingen in bewaring gesteld. Oranje heeft op het WK overtuigend met 5-1 gewonnen van Zweden. Brian Brobbey en Cody Gakpo scoorden allebei 2 keer, waarna Crescencio Somerville de eindstand bepaalde. Dankzij de ruime overwinning zet Nederland een grote stap richting de 8e finales. De vrouw van de Spaanse premier Pedro Sánchez moet zich voor de rechter verantwoorden op verdenking van onder meer corruptie en machtsmisbruik. Begoña Gómez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank en haar paspoort inleveren. Justitie onderzoekt de zaak al 2 jaar. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio's Zaporizhia en Kharkiv zijn zeker 7 mensen omgekomen. Ook raakten zeker 23 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. De Oekraïnse autoriteiten waarschuwen voor nieuwe, grootschalige Russische aanvallen. Dan lokaal nieuws. Sterrenwacht Saturnus in Herugowaard doet op zondag 5 juli mee aan de Landelijke Zonnekijkdag. Bezoekers kunnen tussen 2:30 en 5:00 gratis veilig door speciale telescopen naar de zon kijken en meer leren over zonnevlekken en zonnevlammen. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud.
2: Het weerbericht.
1: Later vanavond neemt de kans op een onweersbui in het zuidoosten toe en in de nacht ook kans op buien. Tussen 15 en 19 graden. Zondag, periode met zon. In het zuiden en oosten is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.